0: Precies.
1: Wow. Even niet van Blue Skeptor en Menningo. Dat was leuk om het team hadden.
0: Je hebt toch een eindigen
2: van de maatschappij? Ja, dat is maar een eindigen. Oké, blöd. Taak je dan.
1: Oké. Nu wil je van Atlemen, Moira.
2: Tup, tup, tup.